0: Een leerling maakte de beelden en zijn ouders verwittigden het schoolbestuur. De man reed in onderaanneming voor de lijn. Volgens de vervoersmaatschappij is de chauffeur geïdentificeerd en zal de onderaanneming tegen hem gepaste maatregelen nemen. Op het assiseproces in Nijvel is Nicolas Ulus de Schoten schuldig bevonden aan de moord op zijn stiefmoeder. 3,5 jaar geleden schoot hij haar dood in het landhuis van de familie in Waals-Brabant. Hij hield altijd vol dat het in opwelling gebeurde, maar de jury oordeelde dat de moord vooraf gepland was. De man riskeert nu levenslang. De familie Ulus de Schoten is een van de allerrijkste van het land. Ze vergaarden hun fortuin onder meer met de Tiense suikerraffinaderij en Weight Watchers. In Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland, is een politicus van de ultrarechtse AfD verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement. Het is de eerste keer dat die partij zo'n functie in handen krijgt. Duitse media spreken van een doorbreken van de zogeheten brandmauer, een soort cordon sanitair tegen de AfD. De man is verkozen met een absolute meerderheid. Vorige maand behaalde de AfD in dezelfde deelstaat een klinkende verkiezingsoverwinning. En de grootste deal sinds tijden in de Amerikaanse media is na een jaar van rechtszaken en tegenbiedingen van concurrenten dan toch rond. Paramount Skydance neemt definitief Warner Bros. Discovery over. Het gaat om een deal van bijna 100 miljard euro. De fusie brengt twee van de grootste filmstudio's van Hollywood samen. Paramount is eigenaar van onder meer CBS en MTV, Warner Bros. Van onder meer CNN. Het nieuwe bedrijf heet Skydance. Het aandeel noteert dinsdag voor het eerst op de beurs van New York. De nacht is droog, maar koel bij een minima van 8 tot 13 graden. Daarna nemen we een frisse start, maar tegen de middag toch op de meeste plaatsen zon. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Twee verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
2: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
2: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal
2: naar
1: je favoriete muziek.
2: Storingsvrij.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op...

0: De Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen, naar aanleiding van de zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maxima tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Verliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Altijd schone muziek.

0: Wel, zeg, zo goed gezind.
1: Zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen, naar aanleiding van de zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maxima tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Altijd schone muziek.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: De vooruitzichten voor de komende dagen, die zien er een flink stuk wisselvalliger uit. Woensdag is de overgangsdag naar enkele herfstdagen. Woensdag nemen wind en bewolking toe. Het kan nog een graad of 20 worden, maar we gaan dan de dagen nadien duidelijk een stuk lager zitten. Naar donderdag, vrijdag toe halen we nog maar een graad of 15, 16. Donderdag en vrijdag zijn wisselvallige dagen met perioden van regen en of buien. En dat kunnen best felle buien zijn. Zaterdag, zondag lijkt het geleidelijk weer stabieler te worden. Het wordt rustiger, de wind neemt ook af. Maar een bui blijft zeker mogelijk. En naar volgende week toe zou het dan zelfs weer stabiel kunnen worden. Met later in de week, wie weet, weer temperaturen die richting de 20 graden gaan. En ook weer een stuk drogere dagen. Het heeft er dus alle schijn van dat herfstige intermezzo dat eraan komt, dat toch weer maar tijdelijk lijkt te zijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Vlaamse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen, naar aanleiding van zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maxima tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen, naar aanleiding van de zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maximaal tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.
1: Nieuws uit je regio.
2: De nieuwe Brugse kersthuisjes krijgen een gezicht en een naam. De Brugse cabane stond dinsdagochtend even opgesteld op het zand. Een houten constructie met een dak. Een combinatie van de traditionele houtblok en donkerhout. Daarmee komt meteen een einde aan de zwarte containers die de voorbije jaren voor discussie zorgden. Een aantal van die containers wordt verkocht. De Brugse cabane heeft een unieke naam en wordt gemaakt in een bedrijf in Ardooien. De 95 huisjes worden voor het eerst gebruikt op de kerstmarkt Wintergloed, maar zullen multi-inzetbaar zijn. Ook op evenementen als Feest in Park zullen ze opduiken. Het geheel moet vooral een stuk sfeervoller ogen, met ook ledstrips aan de dakrand. De huisjes zijn bovendien inklapbaar, wat makkelijker is om ze te stockeren. Kostprijs is niet min, 1,8 miljoen euro. Een Brugse raadsheer moet zelf voor de rechter verschijnen na klachten van verschillende ex-partners en zijn stiefdochter. Hij wordt onder meer beticht van aanranding en intrafamiliaal geweld. De feiten zouden zich over een langere periode hebben afgespeeld. De beklaagde ontkent de beschuldigingen. De zaak wordt behandeld voor de rechtbank in Brugge. Op de begraafplaats van Ver Assebroek start Brugge met een proefproject. Bezoekers kunnen er gratis klein tuingereedschap lenen om een graf te onderhouden. Het gaat onder meer om een harkje, borstel, onkruidkapper, vuilblik en gieter. Het systeem werkt met een muntstuk, zoals bij een winkelkar. De stad volgt het gebruik op en bekijkt daarna of ook andere begraafplaatsen zo'n uitleenpunt krijgen. Op de Gulden Kamer in Sint-Kruis is een nieuw omnisportveld van ruim 14.000 vierkante meter bijna klaar. Het terrein wordt de thuisbasis van de Brugse cricketclub en Brugge Braves, maar is ook toegankelijk voor andere verenigingen, scholen en sporters. Er kan onder meer cricket, baseball en American football worden gespeeld. De totale investering bedraagt 200.000 euro. Naar aanleiding van Werelddierendag heeft Stad Brugge opnieuw haar dierwelzijnslabels uitgereikt aan verenigingen en partners die zich dagelijks inzetten voor dieren. De erkenning gaat onder meer naar Cats, Poespartout, het Kattenkompas en SOS Reptiel. Maar ook naar het Blauwe Kruisbrugge, Beestjes in Nesten, de lokale politiebrugge en de brandweerzone West-Vlaanderen. Volgens schepen van dierenwelzijn Olivier Strubbe bewijst dit sterke netwerk dat dierenwelzijn een gedeelde verantwoordelijkheid is. De verschillende organisaties spelen een belangrijke rol in onder meer het zwerfkattenbeleid, opvang van dieren in nood en hulp bij dierenverwaarlozing. Met de labels wil de stad vooral haar waardering uitspreken voor de vele vrijwilligers en hulpverleners die vaak achter de schermen het verschil maken voor dieren in Brugge.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Ah, echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
8: Altijd schone muziek.

Goedemorgen luisteraar, wij zijn van wal gestoken met onze midweekse VBRO ontbijtshow. Het is inderdaad woensdag en je kreeg al het nieuws van 7 uur daarnet. Waarvoor een woordje van dank aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Die redactie is er straks terug, omstreeks 7:30. Voor die tijd nog weerman Geert Naessens, kort en bondig met alles over het woensdagse weer. En onze Geert hoor je dan straks natuurlijk nog een keer terug, omstreeks 7:45. Een eerste keer met zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht. Voor deze midweekse dag te beginnen uiteraard, maar je weet dat daarin ook de vooruitzichten van de volgende dagen aan bod komen. En ik, wel, ik zorg voor heel veel gezelligheid en leuke muziek in je ontbijtradio. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Ook vandaag is begonnen met hier en daar nevel en mist. Minder dan gisteren, maar er hangt er wel degelijk lokaal, vooral in het westen van de provincie. Dat lost echter sneller en vlotter op dan gisteren. En dan krijgen we een aangename dag met hoge temperaturen opnieuw, 20 tot 22 graden wel hier en daar. Maar met veel wolken. De bewolking neemt duidelijk toe. Het wordt zwaar bewolkt, met naar het eind van de middag toe zelfs een betrokken hemel. De zon die heeft het dus duidelijk moeilijker. Misschien dat er hier en daar nog wel eens een aantal bredere opklaringen doorkomen, maar het zal geen algemeen gegeven zijn. Ook de wind spant aan, die komt uit een oost-noordoostelijke hoek, met in de loop van de dag duidelijk meer en meer wind. Maar dus wel nog aangename temperaturen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen, naar aanleiding van zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maxima tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.

Nou, wat een stem, hè. De Brugse Kappen komt ook iedere dag langs in onze VBRO ontbijtshow. Ook op deze midweekse dag voor de derde ochtend op rij al Feel My Love. De gloednieuwe single van Take That. En Michael Patrick Kelly.

krijgen een ander weerbeeld. Vandaag is nog niet meteen de volle uitwerking daarvan te zien. Hoewel, ja, er is toch duidelijk meer bewolking. Verder starten we vanochtend nog met wat verspreide lokale nevel en mist, vooral in het westen. Minder uitgebreid dan gisteren en het lost ook sneller en vlotter op. Maar uiteindelijk krijgen we nadien dan wel veel bewolking, met een toenemende bewolking zelfs en ook een toename van de wind. Later, in de late middag vooravond, dan kan er wat regen gaan vallen. Nog niet meteen de grote hoeveelheid neerslag, maar er zal toch wel wat regen beginnen vallen. En vanavond en vannacht is dat dan veel meer. Dan trekt een actieve storing door met flink wat regen, 5 tot 10 liter water per vierkante meter. Begeleid door een aanspannende wind die naar noord-noordwestelijke hoek draait. En die kan aan zee vrij krachtig tot krachtig worden, met tegen de ochtend zelfs mogelijk 5, 6, 7 Beaufort hoek. Windstoten 50, 60, 70 kilometer per uur daarbij. Veel wind dus en ook een echt wisselvallige donderdag met een aantal verspreide buien, felle buien zelfs, met een voorkeur voor het noorden van de provincie, maar dat zijn toch overal grotere buienkansen voor donderdag. Vrijdag trekt dan weer een actieve regenzone door. Vrij veel regen, waarschijnlijk de hele dag, met maxima die ook dan weer maar rond een graad of 15, 16 zit. En ook het weekend toont diezelfde temperaturen met wisselvalligheid. Vooral zaterdag nog een aantal verspreide buien. Zondag lijkt het droger te zijn, maar veel meer dan die 15 graden zit er voorlopig niet in.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen. Naar aanleiding van de zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maxima tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.
1: Nieuws uit je regio.
2: De nieuwe Brugse kersthuisjes krijgen een gezicht en een naam. De Brugse Kaban stond dinsdagochtend even opgesteld op het zand. Een houten constructie met een dak. Een combinatie van de traditionele houtblok en donkerhout. Daarmee komt meteen een einde aan de zwarte containers die de voorbije jaren voor discussie zorgden. Een aantal van die containers wordt verkocht. De Brugse Kaban heeft een unieke naam en wordt gemaakt in een bedrijf in Ardooien. De 95 huisjes worden voor het eerst gebruikt op de kerstmarkt Wintergloed, maar zullen multi-inzetbaar zijn. Ook op evenementen als Feest in Park zullen ze opduiken. Het geheel moet vooral een stuk sfeervoller ogen, met ook ledstrips aan de dakrand. De huisjes zijn bovendien inklapbaar, wat makkelijker is om ze te stockeren. Kostprijs is niet min, 1,8 miljoen euro. Een Brugse raadsheer moet zelf voor de rechter verschijnen na klachten van verschillende ex-partners en zijn stiefdochter. Hij wordt onder meer beticht van aanranding en intrafamiliaal geweld. De feiten zouden zich over een langere periode hebben afgespeeld. De beklaagde ontkent de beschuldigingen. De zaak wordt behandeld voor de rechtbank in Brugge. Op de begraafplaats van Ver Assebroek start Brugge met een proefproject. Bezoekers kunnen er gratis klein tuingereedschap lenen om een graf te onderhouden. Het gaat onder meer om een harkje, borstel, onkruidkapper, vuilblik en gieter. Het systeem werkt met een muntstuk, zoals bij een winkelkar. De stad volgt het gebruik op en bekijkt daarna of ook andere begraafplaatsen zo'n uitleenpunt krijgen. Op de Gulden Kamer in Sint-Kruis is een nieuw omnisportveld van ruim 14.000 vierkante meter bijna klaar. Het terrein wordt de thuisbasis van de Brugse Cricketclub en Brugge Braves, maar is ook toegankelijk voor andere verenigingen, scholen en sporters. Er kan onder meer cricket, baseball en American football worden gespeeld. De totale investering bedraagt 200.000 euro. Naar aanleiding van Werelddierendag heeft Stad Brugge opnieuw haar dierwelzijnslabels uitgereikt aan verenigingen en partners die zich dagelijks inzetten voor dieren. De erkenning gaat onder meer naar Cats, Poespartout, het Kattenkompas en SOS Reptiel, maar ook naar het Blauwe Kruisbrugge, Beestjes in Nesten, de lokale politiebrugge en de brandweerzone West-Vlaanderen. Volgens schepen van dierenwelzijn Olivier Strubbe bewijst dit sterke netwerk dat dierenwelzijn een gedeelde verantwoordelijkheid is. De verschillende organisaties spelen een belangrijke rol in onder meer het zwerfkattenbeleid, opvang van dieren in nood en hulp bij dierenverwaarlozing. Met de labels wil de stad vooral haar waardering uitspreken voor de vele vrijwilligers en hulpverleners die vaak achter de schermen het verschil maken voor dieren in Brugge.
3: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
4: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
5: Beverliefde ogen.
4: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Altijd schone muziek.

tweede gedeelte van onze woensdagse VBRO ontbijtshow. We zijn het daarnet begonnen met het nieuws van achten. Ja, en zo gaat het om het half uur verder met ochtendnieuws in onze VBRO ontbijtshow. Volgende keer dus om 8:30. En afronden doen we dan natuurlijk ook nog een keer met een update van ons morgennieuws om 9:00. En weerman Geert Nasens, die hoor je uitgebreid straks in de laatste rechte lijn. Tegenaan de laatste rechte lijn van deze woensdagse ontbijtshow. Omstreeks 9:15. Kan je zo lang niet wachten. Kort en bondig, voor het 8:30 journaal is hij ook nog een keer aanzet met het weer voor deze woensdag.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
4: Met gratis koffie en gebak.
3: En met gastvrouw Suzy Marel.

0: Veronique en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Ook vandaag is begonnen met hier en daar nevel en mist. Minder dan gisteren, maar er hangt er wel degelijk lokaal, vooral in het westen van de provincie. Dat lost echter sneller en vlotter op dan gisteren. En dan krijgen we een aangename dag met hoge temperaturen opnieuw, 20 tot 22 graden wel hier en daar. Maar met veel wolken. De bewolking neemt duidelijk toe. Het wordt zwaar bewolkt, met naar het eind van de middag toe zelfs een betrokken hemel. De zon die heeft het dus duidelijk moeilijker. Misschien dat er hier en daar nog wel eens een aantal bredere opklaringen doorkomen, maar het zal geen algemeen gegeven zijn. Ook de wind spant aan, die komt uit een oost-noordoostelijke hoek, met in de loop van de dag duidelijk meer en meer wind. Maar dus wel nog aangename temperaturen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Luister digitaal via brugseradio.be, radioplayer.be of onze app.
1: De Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen, naar aanleiding van de zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maxima tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.

In de zomer waren ze een hele week lang. Brugse Kappen, deze Benny Blanco met Selena Gomez en Becky G. Het ligt ook alweer een aantal weken achter ons, niet te geloven hoe snel het allemaal voorbij gevlogen is. Het is weer voorbij, die mooie zomer inderdaad. Een heugelijke zomer, een memorabele zomer. Eentje die ons nog lang zal heugen, die van 2026. Tenzij het natuurlijk het nieuwe normaal wordt, dat zullen we dan volgende zomer maar een keer moeten afwachten wat het allemaal wordt. Maar dat is natuurlijk nog heel ver af. Eerst staan ons andere seizoenen te wachten. Seizoenen waarin we heel dichtbij blijven en voor heel veel gezelligheid en warmte zullen zorgen natuurlijk. Dit is de VBRO.

krijgen een ander weerbeeld. Vandaag is nog niet meteen de volle uitwerking daarvan te zien. Hoewel, ja, er is toch duidelijk meer bewolking. Verder starten we vanochtend nog met wat verspreide lokale nevel en mist, vooral in het westen. Minder uitgebreid dan gisteren en het lost ook sneller en vlotter op. Maar uiteindelijk krijgen we nadien dan wel veel bewolking, met een toenemende bewolking zelfs en ook een toename van de wind. Later, de late middag vooravond, dan kan er wat regen gaan vallen. Nog niet meteen de grote hoeveelheid neerslag, maar er zal toch wel wat regen beginnen vallen. En vanavond en vannacht is dat dan veel meer. Dan trekt een actieve storing door met flink wat regen, 5 tot 10 liter water per vierkante meter, begeleid door een aanspannende wind die naar noord-noordwestelijke hoek draait. En die kan aan zee vrij krachtig tot krachtig worden, met tegen de ochtend zelfs mogelijk 5, 6, 7 Beaufort hoek. Windstoten 50, 60, 70 kilometer per uur daarbij. Veel wind dus en ook een echt wisselvallige donderdag met een aantal verspreide buien, felle buien zelfs, met een voorkeur voor het noorden van de provincie, maar dat zijn toch grotere buienkansen voor donderdag. Vrijdag trekt dan weer een actieve regenzone door. Vrij veel regen, waarschijnlijk de hele dag, met maxima die ook dan weer maar rond een graad of 15, 16 zitten. En ook het weekend toont diezelfde temperaturen met wisselvalligheid. Vooral zaterdag nog een aantal verspreide buien. Zondag lijkt het droger te zijn, maar veel meer dan die 15 graden zit er voorlopig niet in.

0: nieuwe single voor Bart Herman, Vintage and Old School. En ja, daarmee was hij ook de regionale noot in de staart van onze woensdagse VBRO ontbijtshow.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

In de eerste 9 maanden van dit jaar hebben al meer dan 7600 Vlamingen een mijnverbouwlening aangevraagd bij de overheid. Dat zijn er al meer dan een heel vorig jaar en zelfs 70% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Met zo'n mijnverbouwlening betaal je minder rente, de laagste inkomens lenen zelfs renteloos. 3/4 van de aanvragen komt ook uit die doelgroep. Speedpedelecs blijven populair. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er al meer dan 13% meer ingeschreven dan dezelfde periode vorig jaar. Het waren er meer dan 12.000. Speedpedelecs zijn elektrische fietsen waarmee je zeer snel kan rijden. En ook tweedehands gaat de verkoop snel, een derde meer dan dezelfde periode vorig jaar. Bij een raketaanval op Kiev zijn 2 doden gevallen. Volgens getuigen waren er de hele nacht ontploffingen te horen. Gisteravond had president Zelensky de inwoners daar al voor gewaarschuwd. Rusland voert zijn aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad de laatste dagen op. Aan het front in het oosten zelf boeken ze geen vooruitgang meer. En ook in Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Dat is dag op dag 3 jaar na de aanslag van Hamas op een muziekfestival in Israël. En de jonge Rode Duivels mogen naar het EK volgend jaar. De nationale belofteploeg speelde 0-0 gelijk tegen Denemarken. En dat was genoeg voor groepswinst en rechtstreekse plaatsing. Het Europees kampioenschap volgend jaar is in Servië en Albanië. De zon maakt stilaan overal plaats voor wolken, gevolgd door regen en 22 graden. Morgen een flink stuk frisser, nog amper 14 graden, met regen.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Verliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: De Brugse Radio.

De nieuwe Brugse kersthuisjes krijgen een gezicht en een naam. De Brugse Kaban stond dinsdagochtend even opgesteld op het zand. Een houten constructie met een dak. Een combinatie van de traditionele houtblok en donkerhout. Daarmee komt meteen een einde aan de zwarte containers die de voorbije jaren voor discussie zorgden. Een aantal van die containers wordt verkocht. De Brugse Kaban heeft een unieke naam en wordt gemaakt in een bedrijf in Ardooien. De 95 huisjes worden voor het eerst gebruikt op de kerstmarkt Wintergloed, maar zullen multi-inzetbaar zijn. Ook op evenementen als Feest in het Park zullen ze opduiken. Het geheel moet vooral een stuk sfeervoller ogen, met ook LED-strips aan de dakrand. De huisjes zijn bovendien inklapbaar, wat makkelijker is om ze te stockeren. Kostprijs is niet min, 1,8 miljoen euro. Een Brugse raadsheer moet zelf voor de rechter verschijnen na klachten van verschillende ex-partners en zijn stiefdochter. Hij wordt onder meer beticht van aanranding en intrafamiliaal geweld. De feiten zouden zich over een langere periode hebben afgespeeld. De beklaagde ontkent de beschuldigingen. De zaak wordt behandeld voor de rechtbank in Brugge. Op de begraafplaats van Ver Assebroek start Brugge met een proefproject. Bezoekers kunnen er gratis klein tuingereedschap lenen om een graf te onderhouden. Het gaat onder meer om een harkje, borstel, onkruidkapper, vuilblik en gieter. Het systeem werkt met een muntstuk, zoals bij een winkelkar. De stad volgt het gebruik op en bekijkt daarna of ook andere begraafplaatsen zo'n uitleenpunt krijgen. Op de Gulden Kamer in Sint-Kruis is een nieuw omnisportveld van ruim 14.000 vierkante meter bijna klaar. Het terrein wordt de thuisbasis van de Brugse cricketclub en Brugge Braves, maar is ook toegankelijk voor andere verenigingen, scholen en sporters. Er kan onder meer cricket, baseball en American football worden gespeeld. De totale investering bedraagt 200.000 euro. Naar aanleiding van Werelddierendag heeft Stad Brugge opnieuw haar dierwelzijnslabels uitgereikt aan verenigingen en partners die zich dagelijks inzetten voor dieren. De erkenning gaat onder meer naar Cats, Poespartout, het Kattenkompas en SOS Reptiel, maar ook naar het Blauwe Kruis Brugge, Beestjes in Nesten, de lokale politiebrugge en de brandweerzone West-Vlaanderen. Volgens schepen van dierenwelzijn Olivier Strubbe bewijst dit sterke netwerk dat dierenwelzijn een gedeelde verantwoordelijkheid is. De verschillende organisaties spelen een belangrijke rol in onder meer het zwerfkattenbeleid, opvang van dieren in nood en hulp bij dierenverwaarlozing. Met de labels wil de stad vooral haar waardering uitspreken voor de vele vrijwilligers en hulpverleners die vaak achter de schermen het verschil maken voor dieren in Brugge.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In de eerste 9 maanden van dit jaar hebben al meer dan 7600 Vlamingen een mijnverbouwlening aangevraagd bij de overheid. Dat zijn er al meer dan een heel vorig jaar en zelfs 70% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Met zo'n mijnverbouwlening betaal je minder rente, de laagste inkomens lenen zelfs renteloos. 3/4 van de aanvragen komt ook uit die doelgroep. Speedpedelecs blijven populair. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er al meer dan 13% meer ingeschreven dan dezelfde periode vorig jaar. Het waren er meer dan 12.000. Speedpedelecs zijn elektrische fietsen waarmee je zeer snel kan rijden. En ook tweedehands gaat de verkoop snel, een derde meer dan dezelfde periode vorig jaar. Bij een raketaanval op Kiev zijn 2 doden gevallen. Volgens getuigen waren er de hele nacht ontploffingen te horen. Gisteravond had president Zelensky de inwoners daar al voor gewaarschuwd. Rusland voert zijn aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad de laatste dagen op. Aan het front in het oosten zelf boeken ze geen vooruitgang meer. En ook in Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Dat is dag op dag 3 jaar na de aanslag van Hamas op een muziekfestival in Israël. En de jonge Rode Duivels mogen naar het EK volgend jaar. De nationale belofteploeg speelde 0-0 gelijk tegen Denemarken. En dat was genoeg voor groepswinst en rechtstreekse plaatsing. Het Europees kampioenschap volgend jaar is in Servië en Albanië. De zon maakt stilaan overal plaats voor wolken, gevolgd door regen en 22 graden. Morgen een flink stuk frisser, nog amper 14 graden met regen.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Kortrijk zijn tijdens de nacht van maandag op een dinsdag 4 hulpverleners aangevallen door een 24-jarige patiënt. De man was bewusteloos aangetroffen in de uitgangsbuurt, maar werd tijdens de rit naar het ziekenhuis plots agressief. Hij trok zijn infuus en monitor los, waardoor de ziekenwagen moest stoppen. De hulpverleners brachten zich in veiligheid in de ziekenwagen en de mug. De man beschadigde daarna de mugwagen en werd door de politie opgepakt. Of hij onder invloed was, is niet duidelijk. In Bethlehem zijn gisteren 3 mensen gewond geraakt bij een zwaar ongeval aan de Carrefour. Een bestuurder van 81 werd vermoedelijk onwel en reed in de verkeerde richting naar de supermarkt. Aan de ingang reed hij een vrouw van 86 aan. Zij raakte zwaar gewond. De wagen boorde zich daarna 50 meter verder in de gevel van een gebouw. Ook de bestuurder en zijn vrouw liepen verwondingen op. In Roeselare is gisteren voormiddag een auto volledig uitgebrand op de Moorseelse Steenweg. Een man en een vrouw waren onderweg naar de garage toen er aan de tijdelijke verkeerslichten plots rook van onder het dashboard vandaan kwam. De bestuurder zette de wagen meteen aan de kant en beide inzittenden konden veilig uitstappen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de auto is wel volledig vernield. In Brugge beginnen vandaag de pleidooien in het prostitutiedossier uit Oostende tegen Barbara Gandolfi en haar voormalige partner. Ze staan terecht voor mensenhandel en pooierschap van minstens 9 vrouwen. Haar ex-partner wordt daarnaast ook vervolgd voor onder meer verkrachting, opsluiting en onmenselijke handeling. Het onderzoek begon nadat een 22-jarige Hongaarse vrouw in april 2022 naar de politie stapte. Het dossier werd eerder uitgesteld door problemen met het telefonie. Onderzoek. Voor de correctionele rechtbank van Kortrijk hebben 3 mannen en 2 vrouwen zich moeten verantwoorden voor fraude met identiteitskaarten en simkaarten. De verdachten zouden klantengegevens hebben gebruikt om simkaarten en documenten te vervalsen. Op naam van de slachtoffers werden onder meer dure online bestellingen geplaatst. De feiten speelden zich af tussen november 2023 en april 2024 in Brussel en Waregem. Het Openbaar Ministerie vraagt celstraffen van 6 maanden tot 3 jaar. En we eindigen in Ingelmünster. Daar heeft een familie een bijzondere toevallige ontdekking gedaan. Over grootmoeder Annie, haar zoon Koen, kleindochter Shawnee en achterkleinzoon Thibaut verschillen telkens exact 22 jaar in leeftijd. De familie ontdekte dat pas dit jaar.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
5: Met gratis koffie en gebak.
4: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes.

Nicky en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op

garageertje, met zijn palmtaxjes, hing van een stoetes. Voor hem was niet verre, want je kwam van Sint-Cruis. Frans nachtens genoeg was die app.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
6: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
5: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
7: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: Ook vandaag is begonnen met hier en daar nevel en mist. Minder dan gisteren, maar er hangt er wel degelijk lokaal, vooral in het westen van de provincie. Dat lost echter sneller en vlotter op dan gisteren. En dan krijgen we een aangename dag met hoge temperaturen opnieuw, 20 tot 22 graden wel hier en daar. Maar met veel wolken. De bewolking neemt duidelijk toe. Het wordt zwaar bewolkt, met naar het eind van de middag toe zelfs een betrokken hemel. De zon die heeft het dus duidelijk moeilijker. Misschien dat er hier en daar nog wel eens een aantal bredere opklaringen doorkomen, maar het zal geen algemeen gegeven zijn. Ook de wind spant aan, die komt uit een oost-noordoostelijke hoek, met in de loop van de dag duidelijk meer en meer wind. Maar dus wel nog aangename temperaturen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
10: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
11: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten, toen ons zoontje plotseling binnenkwam, met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op een roertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook nog de tuin aangehaakt. 2 gulden. Totaal te goed 14,75. Dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef.

0: Ja, luisteraars, goedemorgen. Welkom in de nieuwe aflevering van de Bobbetrommel hier bij VBRO. En onze luisteraars zien wij de klant en koning zegt te horen, want ze mogen nu bellen zijn als ze een bobtje willen vertellen in ons item, in ons rubriekje. Voilà, daar gaat de telefoon zijn. Monik en Luster, wie dat we aan de lijn hebben. Hallo.
1: Hallo.
0: Met wie spreek ik?
1: Ja, het is die Madani Windels.
0: Ah, het is Annie Windels.
1: Ja, samen man zijn raar en geforceerd voor de baan.
0: Ja, ah, je vindt dat je geforceerd voor de baan, zeg.
1: Ja, je durft zelf natuurlijk niet, maar ze gaan baat hier.
0: Ja, ja, ja. En jij ook een mopje, Annie.
1: Ja, en we zitten een man en een vrouw in een visrestaurant.
0: Ja.
1: En die vent zegt tegen die vrouwen, jammer dat we dat restaurant niet eerder ontdekten, hè? Zegt die vrouwen, waarom? Is het zo goed?
0: Ja.
1: Nee, het zegt die vent, maar we dat restaurant eerder ontdekt, hè, was de vis voor zeker ook verser.
0: Ja, hohohoho. Als het er geweest was, de vis ook versers. Dat is een goed weer, Annie.
1: Dat is een kortje.
0: Ja.
1: Allee, zo. Nou, klerig. Fijne dag, hè.
0: Bedankt voor het bellen, hè, Annie.
1: Goed aan het gras, hè.
0: Ja.
1: Dag.
0: Goed zo. En we zitten er weer van deur, luisteraars, want de moppetrommel zit er weer op voor vandaag. De volgende keer meer moppen in onze rubriek hier bij de VBRO. De groeten, wij met ook klerig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: de eerste 9 maanden van dit jaar hebben al meer dan 7600 Vlamingen een mijnverbouwlening aangevraagd bij de overheid. Dat zijn er al meer dan een heel vorig jaar en zelfs 70% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Met zo'n mijnverbouwlening betaal je minder rente, de laagste inkomens lenen zelfs renteloos. 3/4 van de aanvragen komt ook uit die doelgroep. Speedpedelecs blijven populair. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er al meer dan 13% meer ingeschreven dan dezelfde periode vorig jaar. Het waren er meer dan 12.000. Speedpedelecs zijn elektrische fietsen waarmee je zeer snel kan rijden. En ook tweedehands gaat de verkoop snel, een derde meer dan dezelfde periode vorig jaar. Bij een raketaanval op Kiev zijn 2 doden gevallen. Volgens getuigen waren er de hele nacht ontploffingen te horen. Gisteravond had president Zelensky de inwoners daar al voor gewaarschuwd. Rusland voert zijn aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad de laatste dagen op. Aan het front in het oosten zelf boeken ze geen vooruitgang meer. En ook in Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Dat is dag op dag 3 jaar na de aanslag van Hamas op een muziekfestival in Israël. En de jonge Rode Duivels mogen naar het EK volgend jaar. De nationale belofteploeg speelde 0-0 gelijk tegen Denemarken en dat was genoeg voor groepswinst en rechtstreekse plaatsing. Het Europees kampioenschap volgend jaar is in Servië en Albanië. De zon maakt stilaan overal plaats voor wolken, gevolgd door regen en 22 graden. Morgen een flink stuk frisser, nog amper 14 graden met regen.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Verliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Altijd schone muziek.

De Brugse Kappen draaien we ook in het laatste uurtje van de voormiddag. Iedere dag weer. Deze week Feel My Love, de gloednieuwe single van Take That en Michael Patrick Kelly. En dit is C. Jerome.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
4: De Brugse Radio.

In de eerste 9 maanden van dit jaar hebben al meer dan 7600 Vlamingen een mijnverbouwlening aangevraagd bij de overheid. Dat zijn er al meer dan een heel vorig jaar en zelfs 70% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Met zo'n mijnverbouwlening betaal je minder rente, de laagste inkomens lenen zelfs renteloos. 3/4 van de aanvragen komt ook uit die doelgroep. Speedpedelecs blijven populair. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er al meer dan 13% meer ingeschreven dan dezelfde periode vorig jaar. Het waren er meer dan 12.000. Speedpedelecs zijn elektrische fietsen waarmee je zeer snel kan rijden. En ook tweedehands gaat de verkoop snel, een derde meer dan dezelfde periode vorig jaar. Bij een raketaanval op Kiev zijn 2 doden gevallen. Volgens getuigen waren er de hele nacht ontploffingen te horen. Gisteravond had president Zelensky de inwoners daar al voor gewaarschuwd. Rusland voert zijn aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad de laatste dagen op. Aan het front in het oosten zelf boeken ze geen vooruitgang meer. En ook in Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Dat is dag op dag 3 jaar na de aanslag van Hamas op een muziekfestival in Israël. En de jonge Rode Duivels mogen naar het EK volgend jaar. De nationale belofteploeg speelde 0-0 gelijk tegen Denemarken. En dat was genoeg voor groepswinst en rechtstreekse plaatsing. Het Europees kampioenschap volgend jaar is in Servië en Albanië. De zon maakt stilaan overal plaats voor wolken, gevolgd door regen en 22 graden. Morgen een flink stuk frisser, nog amper 14 graden, met regen.

Met de Yo Valley gingen we nog een keer terug naar 90. Echt waar, dat is ook alweer 36 jaar geleden, bijna niet te geloven. Hè? Zijn hitsingle Neem mijn hart uit dat jaar en daarnet. De gloednieuwe single van Mylène Farmer op de Brugse radio De Lol et de Quoi. Een opmerkelijk liedje. We gaan richting de middag, richting het allereerste middagnieuws. De ochtend, deze woensdagochtend, loopt op zijn allerlaatste benen. We gaan naar een nieuwe aflevering van de VBRO Radioclub. Je lunch samen met VBRO's Rudy Meins. Smakelijk!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

Wie werkt zou volgend jaar al netto meer kunnen overhouden van zijn loon. Premier De Wever wil de geplande belastingverlaging 2 jaar vervroegen. De maatregel moet vooral de Franstalige liberalen van MR tevreden stellen, nu de federale regering verder onderhandelt over de begroting. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Door de vervroeging zou de staat zo'n 7,5 miljard euro mislopen. En dat terwijl de regering 10 miljard euro wil besparen. Premier De Wever wil dat er tegen volgende week dinsdag een akkoord is. In het station van Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Dat kwam door een kleine brand aan de remmen. Niemand raakte gewond. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Het incident veroorzaakte geen hinder op andere spoorlijnen. Het parket in Luik voert een nultolerantie in voor geweld bij de scholierenprotesten. Wie aanzet tot geweld of zelf geweld pleegt, zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Gisteren werd nog een jongen van 13 geaarresteerd.

0: gearresteerd. Hij had via sociale media opgeroepen om met jerrycans naar een school te komen en die in brand te steken. De protesten begonnen vorige week en hebben te maken met de besparingen in het Franstalige onderwijs. De Antwerpse politie wil de overlast in Antwerpen-Noord harder aanpakken. Ze zal mensen die al vaker voor problemen zorgden 12 uur lang kunnen aanhouden. Dat wordt zelfs mogelijk als ze op het moment van een controle niets strafbaars gedaan hebben. De stad wil zo de leefbaarheid verbeteren en mensen die bijvoorbeeld met drugsproblemen kampen sneller naar hulp leiden. De Liga voor de Mensenrechten is niet te spreken over de maatregel. De Amerikaanse vrouw Krista Pike, die vorige week in Tennessee haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt. Pike werd na de mislukte terechtstelling naar het ziekenhuis gebracht. Ze had 2 dodelijke inspuitingen gekregen. De bewolking neemt toe en er is kans op pittige buien. We halen wel nog een graad of 23. Morgen verliezen we 9 graden en krijgen we een mix van zon en buien.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Maar vind je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
6: Banink.
5: Nieuwe vriendinnen?
6: Ook niet.
5: Fitnessabonnement?
6: Probeer nog een keer.
5: Geen idee, vertel ik hè.
6: Een nieuwe outfit hè, van Yo Fashion in Oostkamp.
5: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
6: Ik ook, totdat ik hem er gevonden heb hè. Zijn de rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden en al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
5: Dus geen uren in mijn zoek achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
6: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
7: Altijd schone muziek.

0: Ik geef het graag zomaar toe. Ik was altijd fan van Casey en de Sunshine Band. Ze maakte zo'n happy muziek. Muziek die toen kon in de jaren 70 en 80. En dit was Give It Up. Wij niet, want we gaan eraan beginnen. De Radioclub, dacht ik.
1: De VWRO Radioclub van maandag tot vrijdag.
2: Met Rudy Meins.
0: Het maakt me altijd zo positief, die muziek van Casey en de Sunshine Band trouwens. En we hebben nog andere positief en goed klinkende liedjes over deze middag. De Radioclub tot 1 uur, zoals je weet, met straks ons weerman Geert Nasus. En natuurlijk ook weer een gast. En wie wordt dat vandaag? Wel, een naam die, ik moet het eerlijk toegeven, misschien een beetje vergeten is door heel wat luisteraars. Maar hij maakte toch maar lekker een aantal hits in de jaren 70. Hij was eigenlijk een van de artiesten van Sylvain Tak, de grote baas van Mi Amigo. Zijn naam is John Horton. Straks komt hij vertellen over Zo Jong.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

Tom Dice, het blijft mooi om vandaag ook nog eens gedraaid te worden in deze woensdagse aflevering van de Radioclub hier bij VBRO. Tom Dice en Me and My Guitar. En nu naar Frankrijk met wijlen Sacha Distel, een liedje uit 83, Parce que je t'aime.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
1: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Leverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor-consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vanmiddag is er veel bewolking. Het is zwaar bewolkt, tot zelfs betrokken, zeker naar het eind van de middag toe. En tegen die tijd kunnen ook de eerste druppels beginnen binnenlopen vanaf de kust. Het is nog niet meteen een slootwater, maar er zal toch neerslag beginnen vallen naar het eind van de middag, begin van de avond toe. Ook de wind spant aan, die waait goed door uit de noordoostelijke richting. Kan vrij krachtig tot krachtig worden, zelfs aan de kust, met ook vanavond en vannacht verder doorzettende en aantrekkende wind erbij. De temperaturen vanmiddag zitten nog rond een 20, 22 graden, dus daar is het zeker niet van dat we te klagen hebben, maar het algemene weerbeeld wordt toch duidelijk een stuk minder. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Wie werkt zou volgend jaar al netto meer kunnen overhouden van zijn loon. Premier De Wever wil de geplande belastingverlaging 2 jaar vervroegen. De maatregel moet vooral de Franstalige liberalen van MR tevreden stellen, nu de federale regering verder onderhandelt over de begroting. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Door de vervroeging zou de staat zo'n 7,5 miljard euro mislopen. En dat terwijl de regering 10 miljard euro wil besparen. Premier De Wever wil dat er tegen volgende week dinsdag een akkoord is. In het station van Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Dat kwam door een kleine brand aan de remmen. Niemand raakte gewond. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Het incident veroorzaakte geen hinder op andere spoorlijnen. Het parket in Luik voert een nultolerantie in voor geweld bij de scholierenprotesten. Wie aanzet tot geweld of zelf geweld pleegt, zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Gisteren werd nog een jongen van 13 gearresteerd. Hij had via sociale media opgeroepen om met jerrycans naar een school te komen en die in brand te steken. De protesten begonnen vorige week en hebben te maken met de besparingen in het Franstalige onderwijs. De Antwerpse politie wil de overlast in Antwerpen-Noord harder aanpakken. Ze zal mensen die al vaker voor problemen zorgden 12 uur lang kunnen aanhouden. Dat wordt zelfs mogelijk als ze op het moment van een controle niets strafbaars gedaan hebben. De stad wil zo de leefbaarheid verbeteren en mensen die bijvoorbeeld met drugsproblemen kampen sneller naar hulp leiden. De Liga voor de Mensenrechten is niet te spreken over de maatregel. De Amerikaanse vrouw Krista Pike, die vorige week in Tennessee haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt. Pike werd na de mislukte terechtstelling naar het ziekenhuis gebracht. Ze had 2 dodelijke inspuitingen gekregen. De bewolking neemt toe en er is kans op pittige buien. We halen wel nog een graad of 23. Morgen verliezen we 9 graden en krijgen we een mix van zon en buien.
1: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Heel fijn dat je vandaag luistert naar deze Voor het voetlicht, waarin we vandaag grasduinen in het repertoire van de Vlaamse artiest John Horton. Hij was vooral populair in de jaren 70. In 1972 ontmoette hij een bepaald persoon en die zette hem op het goede spoor, want vooraf zong John Horton in het Engels en daar kwam dus verandering in.
2: Tot ik de heer Sylvain Tak leren kennen heb. En die heeft mij verplicht van dus in het Nederlands te zingen.
1: Ja.
2: Dus de eerste opname dat ik deed was Wie wil mijn meisje zijn? Dat was geschreven door Injas. Dat was in feite de bekendmaking van de naam John Horton.
1: Mm-hmm.
2: En dan 3 maanden nadien bracht ik Zo jong uit. En dat was direct Goal, ja. Het is de enigste plaat dat ik moest 6 maanden wachten van Sylvain Tak om nog een andere uit te brengen. Omdat die bleef verkopen.
1: Ah.
2: En ik heb er daarvan 106.000 verkocht.
1: Dat is een pak, hè?
2: Ja, dat is enorm. Ja, enorm.
1: Sylvain heeft een belangrijke rol gespeeld in jouw carrière.
2: Ja, ja, ja, natuurlijk. Sylvain Tak heeft mij komen opzoeken toen ik een seizoen zong in Blankenbergen in de Eden.
1: Mm-hmm.
2: Ja, samen met Jacques Lafont en met Jan van Dijk en met Gaston en Leo, dat allemaal.
1: Mm-hmm.
2: En ik deed daar een seizoen van 2 maanden.
1: Ja.
2: En ik deed daar 2 optredens per dag, dus de matinee en dan 's avonds, ja, mm-hmm, in de show. En Sylvain heeft me daar komen contacteren en hij zei dus, hoe lang moet jij hier optreden en doen? Ik zeg, ik zit hier 2 maanden, alle dagen.
1: Ja.
2: Dan zegt hij, als de 2 maanden om zijn, zegt hij, kom dan eens tot bij mij in Buizingen. Ik zou met u toch een keer graag willen praten. En zo is dat gegaan.
1: Ja, fantastisch, ja. Er kwam natuurlijk de promotie, denk ik, ook bij van Mi Amigo in die tijd.
2: Ja, ja, ja.
1: Alhoewel, no, in 1972 was er nog geen Mi Amigo.
2: Nee. Dat is daar 1974 begonnen,
1: mm-hmm,
2: ziet je. En dan, omdat hem vond dat de artiesten dat hij had, Stark Music. Want eerst was het Paul Severs, de tweede was Vicky Gordon. En de derde was ik. En al de rest is nadien gekomen.
1: Ja.
2: Verstaat je? En hij vond dat zijn artiesten niet genoeg promotie kregen, zoals het hoorde in feite. En dan heeft hij beslist om zelf een radio te maken. En dat was dan Radio Miami.
1: Ja. Ja, daar is Jong, Zo jong, heel vaak ook gedraaid. Later uiteraard nog. Het was een echte plakker, hè, John?
2: Ik weet nog altijd de woorden van Sylvain. Die had bijna altijd gelijk. Bijna. En zei dood eenvoudig, kijk, als de mensen een plaat horen waarvan op de eerste 2 maten ze willen rechtstaan om te dansen, heb je een hit.

krijgen een ander weerbeeld. Vandaag is nog niet meteen de volle uitwerking daarvan te zien. Hoewel, ja, er is toch duidelijk meer bewolking. Toenemende bewolking zelfs. En ook een toename van de wind. Later, in de late middag, vooravond, dan kan er wat regen gaan vallen. Nog niet meteen de grote hoeveelheid neerslag, maar er zal toch wel wat regen beginnen vallen. En vanavond en vannacht is dat dan veel meer. Dan trekt een actieve storing door met flink wat regen, 5 tot 10 liter water per vierkante meter, begeleid door een aanspannende wind die naar noord-noordwestelijke hoek draait. En die kan aan zee vrij krachtig tot krachtig worden, met tegen de ochtend zelfs mogelijk 5, 6, 7 Beaufort. Ook windstoten 50, 60, 70 kilometer per uur daarbij. Veel wind dus en ook een... ja, toch echt wisselvallige donderdag met een aantal verspreide buien, felle buien zelfs, met een voorkeur voor het noorden van de provincie, maar dat zijn toch ja, overal grotere buienkansen voor donderdag. Vrijdag trekt dan weer een actieve regenzone door, vrij veel regen, waarschijnlijk de hele dag met maxima die ook dan weer maar rond de graad of 15, 16 zitten. En ook het weekend toont diezelfde temperaturen met wisselvalligheid. Vooral zaterdag nog een aantal verspreide buien. Zondag lijkt het droger te zijn, maar veel meer dan die 15 graden zit er voorlopig niet in.

ooit deed eens mee aan Eurosong. Ergens in de jaren 70 moet het zijn geweest. Begin jaren 80 kan ook nog. En ik was behoorlijk fan van Lester en Dan Wood toen met hun deelname. Gelukkig zijn ze niet geweest naar dat Songfestival. Wel vandaag nog eens Sing Sing Sing. En morgen gaan we ze terug meezingen. Al die hits die we draaien hier bij VBRO. Ook over de middag in een nieuwe radioclub. Ik hoop tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Wie werkt zou volgend jaar al netto meer kunnen overhouden van zijn loon. Premier De Wever wil de geplande belastingverlaging 2 jaar vervroegen. De maatregel moet vooral de Franstalige liberalen van MR tevreden stellen, nu de federale regering verder onderhandelt over de begroting. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Door de vervroeging zou de staat zo'n 7,5 miljard euro mislopen. En dat terwijl de regering 10 miljard euro wil besparen. Premier De Wever wil dat er tegen volgende week dinsdag een akkoord is. In het station van Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Dat kwam door een kleine brand aan de remmen. Niemand raakte gewond. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Het incident veroorzaakte geen hinder op andere spoorlijnen. Het parket in Luik voert een nultolerantie in voor geweld bij de scholierenprotesten. Wie aanzet tot geweld of zelf geweld pleegt, zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Gisteren werd nog een jongen van 13 gearresteerd. Hij had via sociale media opgeroepen om met jerrycans naar een school te komen en die in brand te steken. De protesten begonnen vorige week en hebben te maken met de besparingen in het Franstalige onderwijs. De Antwerpse politie wil de overlast in Antwerpen-Noord harder aanpakken. Ze zal mensen die al vaker voor problemen zorgden 12 uur lang kunnen aanhouden. Dat wordt zelfs mogelijk als ze op het moment van een controle niets strafbaars gedaan hebben. De stad wil zo de leefbaarheid verbeteren en mensen die bijvoorbeeld met drugsproblemen kampen sneller naar hulp leiden. De Liga voor de Mensenrechten is niet te spreken over de maatregel. De Amerikaanse vrouw Krista Pike, die vorige week in Tennessee haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt. Pike werd na de mislukte terechtstelling naar het ziekenhuis gebracht. Ze had 2 dodelijke inspuitingen gekregen. De bewolking neemt toe en er is kans op pittige buien. We halen wel nog een graad of 23. Morgen verliezen we 9 graden en krijgen we een mix van zon en buien.
1: La, la, la, la. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Maar vind je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
6: Banink.
5: Nieuwe vriendinnen?
6: Ook niet.
5: Fitnessabonnement?
6: Probeer nog een keer.
5: Geen idee, vertelde ik. Hè?
6: Een nieuwe outfit, hè? Van Jo Fashion in Oostkamp.
5: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
6: Ik ook, totdat ik er gevonden heb. Hè? Zijn de rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
5: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zang. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
6: Voilà.
7: Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
8: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
9: De Brugse Radio.

Wie werkt zou volgend jaar al netto meer kunnen overhouden van zijn loon. Premier De Wever wil de geplande belastingverlaging 2 jaar vervroegen. De maatregel moet vooral de Franstalige liberalen van MR tevreden stellen, nu de federale regering verder onderhandelt over de begroting. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Door de vervroeging zou de staat zo'n 7,5 miljard euro mislopen. En dat terwijl de regering 10 miljard euro wil besparen. Premier De Wever wil dat er tegen volgende week dinsdag een akkoord is. In het station van Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Dat kwam door een kleine brand aan de remmen. Niemand raakte gewond. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Het incident veroorzaakte geen hinder op andere spoorlijnen. Het parket in Luik voert een nultolerantie in voor geweld bij de scholierenprotesten. Wie aanzet tot geweld of zelf geweld pleegt, zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Gisteren werd nog een jongen van 13 gearresteerd. Hij had via sociale media opgeroepen om met jerrycans naar een school te komen en die in brand te steken. De protesten begonnen vorige week en hebben te maken met de besparingen in het Franstalige onderwijs. De Antwerpse politie wil de overlast in Antwerpen-Noord harder aanpakken. Ze zal mensen die al vaker voor problemen zorgden 12 uur lang kunnen aanhouden. Dat wordt zelfs mogelijk als ze op het moment van een controle niets strafbaars gedaan hebben. De stad wil zo de leefbaarheid verbeteren en mensen die bijvoorbeeld met drugsproblemen kampen sneller naar hulp leiden. De Liga voor de Mensenrechten is niet te spreken over de maatregel. De Amerikaanse vrouw Krista Pike, die vorige week in Tennessee haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt. Pike werd na de mislukte terechtstelling naar het ziekenhuis gebracht. Ze had 2 dodelijke inspuitingen gekregen. De bewolking neemt toe en er is kans op pittige buien. We halen wel nog een graad of 23. Morgen verliezen we 9 graden en krijgen we een mix van zon en buien.

krijgen een ander weerbeeld. Vandaag is nog niet meteen de volle uitwerking daarvan te zien. Hoewel, ja, er is toch duidelijk meer bewolking. Toenemende bewolking zelfs. En ook een toename van de wind. Later, in de late middag, vooravond, dan kan er wat regen gaan vallen. Nog niet meteen de grote hoeveelheid neerslag, maar er zal toch wel wat regen beginnen vallen. En vanavond en vannacht is dat dan veel meer. Dan trekt een actieve storing door met flink wat regen, 5 tot 10 liter water per vierkante meter. Begeleid door een aanspannende wind die naar noord-noordwestelijke hoek draait. En die kan aan zee vrij krachtig tot krachtig worden, met tegen de ochtend zelfs mogelijk 5, 6, 7 Beaufort. Ook windstoten 50, 60, 70 kilometer per uur daarbij. Veel wind dus en ook een echt wisselvallige donderdag met een aantal verspreide buien, felle buien zelfs, met een voorkeur voor het noorden van de provincie, maar dat zijn toch overal grotere buienkansen voor donderdag. Vrijdag trekt dan weer een actieve regenzone door, vrij veel regen, waarschijnlijk de hele dag met maxima die ook dan weer maar rond een graad of 15, 16 zit. En ook het weekend toont diezelfde temperaturen met wisselvalligheid. Vooral zaterdag nog een aantal verspreide buien. Zondag lijkt het droger te zijn, maar veel meer dan die 15 graden zit er voorlopig niet in.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Wie werkt zou volgend jaar al netto meer kunnen overhouden van zijn loon. Premier De Wever wil de geplande belastingverlaging 2 jaar vervroegen. De maatregel moet vooral de Franstalige liberalen van MR tevreden stellen, nu de federale regering verder onderhandelt over de begroting. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Door de vervroeging zou de staat zo'n 7,5 miljard euro mislopen. En dat terwijl de regering 10 miljard

0: euro wil besparen. Premier De Wever wil dat er tegen volgende week dinsdag een akkoord is. In het station van Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Dat kwam door een kleine brand aan de remmen. Niemand raakte gewond. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Het incident veroorzaakte geen hinder op andere spoorlijnen. Het parket in Luik voert een nultolerantie in voor geweld bij de scholierenprotesten. Wie aanzet tot geweld of zelf geweld pleegt, zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Gisteren werd nog een jongen van 13 gearresteerd. Hij had via sociale media opgeroepen om met jerrycans naar een school te komen en die in brand te steken. De protesten begonnen vorige week en hebben te maken met de besparingen in het Franstalige onderwijs. De Antwerpse politie wil de overlast in Antwerpen-Noord harder aanpakken. Ze zal mensen die al vaker voor problemen zorgden 12 uur lang kunnen aanhouden. Dat wordt zelfs mogelijk als ze op het moment van een controle niets strafbaars gedaan hebben. De stad wil zo de leefbaarheid verbeteren en mensen die bijvoorbeeld met drugsproblemen kampen sneller naar hulp leiden. De Liga voor de Mensenrechten is niet te spreken over de maatregel. De Amerikaanse vrouw Krista Pike, die vorige week in Tennessee haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt. Pike werd na de mislukte terechtstelling naar het ziekenhuis gebracht. Ze had 2 dodelijke inspuitingen gekregen. De bewolking neemt toe en er is kans op pittige buien. We halen wel nog een graad of 23. Morgen verliezen we 9 graden en krijgen we een mix van zon en buien.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Altijd schone muziek.

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en het is leuk om nummers te gaan zoeken in het grote VBRO radioarchief die we al lang niet meer of waarschijnlijk zelfs nog nooit gedraaid hebben hier bij VBRO. Ja, die bestaan ook. We spelen heel veel Nederlandstalige nummers, maar dit denk ik is nog niet aan bod gekomen. Ik heb een artiest gevonden, die heet Eddy van Rozenbroek. Is geen artiest met heel veel uitgaven. Hij heeft een paar uitgaven gemaakt in die vroege jaren 60. Ik denk bijvoorbeeld aan het nummer De Witte Muis of Blijf van mijn katteke, Eddy Govert.
4: Nee, het lichtje gaat nog niet branden.
3: Maar geef toe dat het een beetje ondeugend klinkt, hè?
4: Ja, je weet meteen, als je de titels hoort, weet je wel in welke richting dat we moeten zoeken, hè?
3: Wel, ik heb het gezocht bij een single uit 1979 en volgens mij moet dat, ja, heeft maar een 6-7 singles uitgebracht, dus zoveel zijn het er niet.
4: Altijd met een, ja, een redelijk kantje aan.
3: Een lichtjes pikant kantje, ja. En trouwens, dat kun je ook horen op de B-kant van de single die we gaan laten horen. Want die B-kant heette Oh, die sexy lingerie.
4: Oei, oei, oei. We zitten duidelijk in de richting van de roze lampjes.
3: En jij kunt daar niet over mee praten, Eddy?
4: Nee, helemaal niet, Nico. Ik heb nooit voeling gehad met, dus letterlijk nog figuurlijk voeling gehad met dergelijke zaken.
3: Ja, dat is zeer geloofwaardig, Eddy. Echt wel. Nu, wij gaan luisteren naar die A-kant van die single. En dus Eddy Roos, want dat is de artiestennaam, die zingt over 'Tis allemaal bloed.

het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
1: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor-consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gillot en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanmiddag is er veel bewolking. Het is zwaar bewolkt, tot zelfs betrokken, zeker naar het eind van de middag toe. En tegen die tijd kunnen ook de eerste druppels beginnen binnenlopen vanaf de kust. Het is nog niet meteen een slootwater, maar er zal toch neerslag beginnen vallen naar het eind van de middag, begin van de avond toe. Ook de wind spant aan, die waait goed door uit de noordoostelijke richting. Kan vrij krachtig tot krachtig worden, zelfs aan de kust, met ook vanavond en vannacht verder doorzettende en aantrekkende wind erbij. Temperaturen vanmiddag zitten nog rond een 20, 22 graden, dus daar is het zeker niet van dat we te klagen hebben, maar het algemene weerbeeld wordt toch duidelijk een stuk minder. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Ik had een ring gekocht, niet voor mijn vrouw. Want mijn vrouw en ik, we zijn nog slechts vrienden voor elkaar. Nee, die was bestemd voor een meisje waarvan ik hield. Op een dag wou ik de ring nog eens bekijken, maar stel je me verbazing voor toen ik hem niet meer vond. Ik was in paniek en dacht mijn geheim verraden. Toen zei mijn dochtertje:
1: kijk papi, ik heb een ring gevonden. Ik dacht dat je hem voor mami

Hey. Nee, meisje, mami heet niet Sylvia. Ze hebben me in de winkel niet goed verstaan. Met tranen in de ogen keek ik naar mijn kind. Nee, haar kon ik niet verlaten. Ik besefte plots dat ik mijn huwelijk nog een kans moest geven. Nog eenmaal proberen, al was het alleen maar voor mijn

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In Sint-Gilles in Brussel is een vrouw doodgevonden in haar appartement. Het slachtoffer had ernstige verwondingen aan de nek en de politie gaat uit van een gewelddadig overlijden. De schooldirectie sloeg alarm nadat de vrouw haar twee jonge kinderen niet had opgehaald. Er is nog geen verdachte opgepakt, maar volgens HLN verdenkt de politie de vriend van de vrouw. De man was illegaal in het land en zou op de vlucht zijn geslagen. De Nobelprijs voor scheikunde gaat naar een Fransman en een Japanner voor hun onderzoek naar zogeheten chemische spiegelbeelden binnen moleculen. Hun bevindingen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van veilige geneesmiddelen zonder bijwerkingen. Gisteren kreeg de Vlaming Francis Halse de Nobelprijs voor natuurkunde. Morgen kennen we de laureaat van de Nobelprijs voor literatuur en vrijdag die voor de vrede. Op het EK tijdrijden voor belofte in Slovenië heeft Matthijs van Kerkhoven knap zilver behaald. Hij was slechts 3 seconden trager dan de Spaanse alleswinnaar Alvarez. Eerder vandaag pakte Vic de Smet brons in de tijdrit voor junioren. Vorige week bracht hij ook al een zilveren medaille mee van het WK. Bij de damesbelofte pakte Emma Siegers de 5e plaats. De Nederlandse Vinke won daar goud. En Matthias Kasse is uitgeschakeld op het WK judo in Azerbeidzjan. Hij verloor zijn kwartfinale en raakte in de herkansingen niet voorbij zijn Koreaanse tegenstander. Kasse won eerder 3 maal zilver en 1 maal goud op het WK, maar was nu net teruggekeerd na een hardnekkige blessure. Zonnig en zacht tot wel 24 graden, maar vanaf vanavond slaat het weer om met meer wolken en buien en vannacht ook stevige wind.
1: Uit je regio. In Kortrijk zijn tijdens de nacht van maandag op dinsdag 4 hulpverleners aangevallen door een 24-jarige patiënt. De man was bewusteloos aangetroffen in de uitgangsbuurt, maar werd tijdens de rit naar het ziekenhuis plots agressief. Hij trok zijn infuus en monitor los, waardoor de ziekenwagen moest stoppen. De hulpverleners brachten zich in veiligheid in de ziekenwagen en de mug. De man beschadigde daarna de mugwagen en werd door de politie opgepakt. Of hij onder invloed was, is niet duidelijk. In Pittem zijn gisteren 3 mensen gewond geraakt bij een zwaar ongeval aan de

0: vervoer. Een bestuurder van 81 werd vermoedelijk onwel en reed in de verkeerde richting naar de supermarkt. Aan de ingang reed hij een vrouw van 86 aan. Zij raakte zwaar gewond. De wagen boorde zich daarna 50 meter verder in de gevel van een gebouw. Ook de bestuurder en zijn vrouw liepen verwondingen op. In Roeselare is gisteren voormiddag een auto volledig uitgebrand op de Moorseelse Steenweg. Een man en een vrouw waren onderweg naar de garage toen er aan de tijdelijke verkeerslichten plots rook van onder het dashboard vandaan kwam. De bestuurder zette de wagen meteen aan de kant en beide inzittenden konden veilig uitstappen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de auto is wel volledig vernield. In Brugge beginnen vandaag de pleidooien in het prostitutiedossier uit Oostende tegen Barbara Gandolfi en haar voormalige partner. Ze staan terecht voor mensenhandel en pooierschap van minstens 9 vrouwen. Haar ex-partner wordt daarnaast ook vervolgd voor onder meer verkrachting, opsluiting en onmenselijke handeling. Het onderzoek begon nadat een 22-jarige Hongaarse vrouw in april 2022 naar de politie stapte. Het dossier werd eerder uitgesteld door problemen met het telefonie. Onderzoek. Voor de correctionele rechtbank van Kortrijk hebben 3 mannen en 2 vrouwen zich moeten verantwoorden voor fraude met identiteitskaarten en simkaarten. De verdachten zouden klantengegevens hebben gebruikt om simkaarten en documenten te vervalsen. Op naam van de slachtoffers werden onder meer dure online bestellingen geplaatst. De feiten speelden zich af tussen november 2023 en april 2024 in Brussel en Waregem. Het Openbaar Ministerie vraagt celstraffen van 6 maanden tot 3 jaar. En we eindigen in Ingelmunster. Daar heeft een familie een bijzondere toevallige ontdekking gedaan. Over grootmoeder Annie, haar zoon Koen, kleindochter Shawnee en achterkleinzoon Thibaut verschillen telkens exact 22 jaar in leeftijd. De familie ontdekte dat pas dit jaar.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Ah, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
6: Met gratis koffie en gebak.
5: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes, yes.

Veronique en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda.

Deze woensdag namiddag hier bij de Brugse Radio natuurlijk aandacht voor onze Brugse kappen. Dat is in deze week 41. Take That en Michael Patrick Kelly. Nieuwe single, heel recentelijk uitgebracht. Feel My Love was dat.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
3: De Brugse Radio.

0: Brugse Radio.
1: Dat is luisteren en genieten.
2: Het is net of elke plaat die je hoort erover gaat. Over

blijven er voorbij. Jan Breydel en de koning op de markt. Hier klopt het grote Vlaamse hart. Het Belfort, de Hallen, de Brugse kant. En winkelen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: In Sint-Gilles in Brussel is een vrouw doodgevonden in haar appartement. Het slachtoffer had ernstige verwondingen aan de nek en de politie gaat uit van een gewelddadig overlijden. De schooldirectie sloeg alarm nadat de vrouw haar twee jonge kinderen niet had opgehaald. Er is nog geen verdachte opgepakt, maar volgens HLN verdenkt de politie de vriend van de vrouw. De man was illegaal in het land en zou op de vlucht zijn geslagen. De Nobelprijs voor scheikunde gaat naar een Fransman en een Japanner voor hun onderzoek naar zogeheten chemische spiegelbeelden binnen moleculen. Hun bevindingen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van veilige geneesmiddelen zonder bijwerkingen. Gisteren kreeg de Vlaming Francis Halse de Nobelprijs voor natuurkunde. Morgen kennen we de laureaat van de Nobelprijs voor literatuur en vrijdag die voor de vrede. Op het EK tijdrijden voor belofte in Slovenië heeft Matthijs van Kerkhoven knap zilver behaald. Hij was slechts 3 seconden trager dan de Spaanse alleswinnaar Alvarez. Eerder vandaag pakte Vic de Smet brons in de tijdrit voor junioren. Vorige week bracht hij ook al een zilveren medaille mee van het WK. Bij de damesbelofte pakte Emma Siegers de 5e plaats. De Nederlandse Vinke won daar goud. En Matthias Kasse is uitgeschakeld op het WK judo in Azerbeidzjan. Hij verloor zijn kwartfinale en raakte in de herkansingen niet voorbij zijn Koreaanse tegenstander. Kasse won eerder 3 keer zilver en 1 keer goud op het WK, maar was nu net teruggekeerd na een hardnekkige blessure. Zonnig en zacht tot wel 24 graden. Maar vanaf vanavond slaat het weer om met meer wolken en buien. En vannacht ook stevige wind.
1: Uit je regio.
2: Movent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
3: Banink.
2: Nieuwe vriendinnen?
3: Ook niet.
2: Fitnessabonnement?
3: Probeer nog een keer.
2: Geen idee, vertelde ik. Hè?
3: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
2: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
3: Ik ook, tot dat kun je er gevonden en hè? Zijn de rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Uho.

0: Bos, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus hij heurde niet meer zoeken achter parkingen. Hij drukte en hij gesleurde met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
0: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Altijd schone muziek.

0: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de hosts van de gekende podcast Discours met de Boys, Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen en nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
3: Met gratis koffie en gebak.
0: En met gastvrouw Suzy Marel.

0: Unique and op John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht gaat het regenen. Veel regenen. Een actief front trekt door en er komt flink wat neerslag binnen. In de loop van de nacht kan dat gemakkelijk om 5 tot 10 liter water per vierkante meter gaan. Ook begeleid door heel wat wind. Die wind die komt uit een noordwestelijke tot noordelijke richting. Hij kan zeker aan de kust fors aantrekken. Daar kan dat tegen de ochtend zelfs naar 6, 7 Beaufort toe gaan. Echt veel wind dus. En dat hangt samen met de passage van dat actieve front. Veel wind, veel regen, maar wel hoge temperaturen. Die zitten opnieuw gemakkelijk ergens rond een 13, 14, 15 graden als minimale waarde. Maar dat zijn dan ook meteen de waarden waar we mee starten morgenochtend vroeg. En daar komt dan niet zo gek veel meer bij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

In Sint-Gilles in Brussel is een vrouw doodgevonden in haar appartement. Het slachtoffer had ernstige verwondingen aan de nek en de politie gaat uit van een gewelddadig overlijden. De schooldirectie sloeg alarm nadat de vrouw haar twee jonge kinderen niet had opgehaald. Er is nog geen verdachte opgepakt, maar volgens HLN verdenkt de politie de vriend van de vrouw. De man was illegaal in het land en zou op de vlucht zijn geslagen. De Nobelprijs voor scheikunde gaat naar een Fransman en een Japanner voor hun onderzoek naar zogeheten chemische spiegelbeelden binnen moleculen. Hun bevindingen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van veilige geneesmiddelen zonder bijwerkingen. Gisteren kreeg de Vlaming Francis Halse de Nobelprijs voor natuurkunde. Morgen kennen we de laureaat van de Nobelprijs voor literatuur en vrijdag die voor de vrede. Op het EK tijdrijden voor belofte in Slovenië heeft Matthijs van Kerkhoven knap zilver behaald. Hij was slechts 3 seconden trager dan de Spaanse alleswinnaar Alvarez. Eerder vandaag pakte Vic de Smet brons in de tijdrit voor junioren. Vorige week bracht hij ook al een zilveren medaille mee van het WK. Bij de damesbelofte pakte Emma Siegers de 5e plaats. De Nederlandse Vinke won daar goud. En Matthias Kasse is uitgeschakeld op het WK judo in Azerbeidzjan. Hij verloor zijn kwartfinale en raakte in de herkansingen niet voorbij zijn Koreaanse tegenstander. Kasse won eerder 3 maal zilver en 1 maal goud op het WK, maar was nu net teruggekeerd na een hardnekkige blessure. Zonnig en zacht tot wel 24 graden, maar vanaf vanavond slaat het weer om met meer wolken en buien. En vannacht ook stevige wind.

vooruitzichten voor de komende dagen zien er herfstachtig uit. We krijgen een paar wisselvallige dagen. Op donderdag hebben we te maken met buien. Verspreide buien die vooral in het noordelijke deel van de provincie vallen, dat kunnen felle buien zijn. Er is ook veel wind uit de noordwestelijke, noordelijke richting. En de temperaturen hebben een forse duik genomen, maximaal nog tussen 15 en 16. Ja, misschien landinwaarts nog net 17 graden. Vrijdag wordt een regendag, dan trekt een actieve storing door met vrij veel neerslag. Temperaturen zitten ook dan lager, 15, 16 graden. En ook in het weekend is het wisselvallig. Met zowel zaterdag als zondag een aantal verspreide buien, al lijken de meeste op zaterdag te zitten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

0: In Sint-Gilles in Brussel is een vrouw doodgevonden in haar appartement. Het slachtoffer had ernstige verwondingen aan de nek en de politie gaat uit van een gewelddadig overlijden. De schooldirectie sloeg alarm nadat de vrouw haar twee jonge kinderen niet had opgehaald. Er is nog geen verdachte opgepakt, maar volgens HLN verdenkt de politie de vriend van de vrouw. De man was illegaal in het land en zou op de vlucht zijn geslagen. De Nobelprijs voor scheikunde gaat naar een Fransman en een Japanner voor hun onderzoek naar zogeheten chemische spiegelbeelden binnen moleculen. Hun bevindingen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van veilige geneesmiddelen zonder bijwerkingen. Gisteren kreeg de Vlaming Francis Halse de Nobelprijs voor natuurkunde. Morgen kennen we de laureaat van de Nobelprijs voor literatuur en vrijdag die voor de vrede. Op het EK tijdrijden voor belofte in Slovenië heeft Matthijs van Kerkhoven knap zilver behaald. Hij was slechts 3 seconden trager dan de Spaanse alleswinnaar Alvarez. Eerder vandaag pakte Vic de Smet brons in de tijdrit voor junioren. Vorige week bracht hij ook al een zilveren medaille mee van het WK. Bij de damesbelofte pakte Emma Siegers de 5e plaats. De Nederlandse Vinke won daar goud. En Matthias Kasse is uitgeschakeld op het WK judo in Azerbeidzjan. Hij verloor zijn kwartfinale en raakte in de herkansingen niet voorbij zijn Koreaanse tegenstander. Kasse won eerder 3 maal zilver en 1 maal goud op het WK, maar was nu net teruggekeerd na een hardnekkige blessure. Zonnig en zacht tot wel 24 graden, maar vanaf vanavond slaat het weer om met meer wolken en buien. En vannacht ook stevige wind.
1: Uit je regio. Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Verliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Altijd schone muziek.

0: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Maar vent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
3: Banink.
2: Nieuwe vriendinnen?
3: Ook niet.
2: Fitnessabonnement?
3: Probeer nog een keer.
2: Geen idee, vertelde ik.
3: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
2: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
3: Ik ook, totdat ik er gevonden heb, hè? Zandor Rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
2: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
3: Voilà.
0: Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
4: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
0: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vanavond en vannacht gaat het regenen. Veel regenen. Een actief front trekt door en er komt flink wat neerslag binnen. In de loop van de nacht kan dat gemakkelijk om 5 tot 10 liter water per vierkante meter gaan. Ook begeleid door heel wat wind. Die wind die komt uit een noordwestelijke tot noordelijke richting. Hij kan zeker aan de kust fors aantrekken. Daar kan dat tegen de ochtend zelfs naar 6, 7 Beaufort toe gaan. Echt veel wind dus. En dat hangt samen met de passage van dat actieve front. Veel wind, veel regen, maar wel hoge temperaturen. Die zitten opnieuw gemakkelijk ergens rond een 13, 14, 15 graden als minimale waarde. Maar dat zijn dan ook meteen de waarden waar we mee starten morgenochtend vroeg. En daar komt dan niet zo gek veel meer bij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

In Sint-Gilles in Brussel is een vrouw doodgevonden in haar appartement. Het slachtoffer had ernstige verwondingen aan de nek en de politie gaat uit van een gewelddadig overlijden. De schooldirectie sloeg alarm nadat de vrouw haar twee jonge kinderen niet had opgehaald. Er is nog geen verdachte opgepakt, maar volgens HLN verdenkt de politie de vriend van de vrouw. De man was illegaal in het land en zou op de vlucht zijn geslagen. De Nobelprijs voor scheikunde gaat naar een Fransman en een Japanner voor hun onderzoek naar zogeheten chemische spiegelbeelden binnen moleculen. Hun bevindingen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van veilige geneesmiddelen zonder bijwerkingen. Gisteren kreeg de Vlaming Francis Halse de Nobelprijs voor natuurkunde. Morgen kennen we de laureaat van de Nobelprijs voor literatuur en vrijdag die voor de vrede. Op het EK tijdrijden voor belofte in Slovenië heeft Matthijs van Kerkhoven knap zilver behaald. Hij was slechts 3 seconden trager dan de Spaanse alleswinnaar Alvarez. Eerder vandaag pakte Vic de Smet brons in de tijdrit voor junioren. Vorige week bracht hij ook al een zilveren medaille mee van het WK. Bij de damesbelofte pakte Emma Siegers de 5e plaats. De Nederlandse Vinke won daar goud. En Matthias Kasse is uitgeschakeld op het WK judo in Azerbeidzjan. Hij verloor zijn kwartfinale en raakte in de herkansingen niet voorbij zijn Koreaanse tegenstander. Kasse won eerder 3 keer zilver en 1 keer goud op het WK, maar was nu net teruggekeerd na een hardnekkige blessure. Zonnig en zacht tot wel 24 graden, maar vanaf vanavond slaat het weer om met meer wolken en buien. En vannacht ook stevige wind.

krijgen een ander weerbeeld. Vandaag is nog niet meteen de volle uitwerking daarvan te zien. Hoewel, ja, er is toch duidelijk meer bewolking. Toenemende bewolking zelfs. En ook een toename van de wind. Nog niet meteen de grote hoeveelheid neerslag. Maar er zal toch wel wat regen beginnen vallen. En vanavond en vannacht is dat dan veel meer. Dan trekt een actieve storing door met flink wat regen. 5 tot 10 liter water per vierkante meter. Begeleid door een aanspannende wind die naar noord-noordwestelijke hoek draait. En die kan aan zee vrij krachtig tot krachtig worden met tegen de ochtend zelfs mogelijk 5, 6, 7 Beaufort. Ook windstoten 50, 60, 70 kilometer per uur daarbij. Veel wind dus en ook een echt wisselvallige donderdag met een aantal verspreide buien, felle buien zelfs, met een voorkeur voor het noorden van de provincie, maar dat zijn toch grotere buienkansen voor donderdag. Vrijdag trekt dan weer een actieve regenzone door, vrij veel regen, waarschijnlijk de hele dag met maxima die ook dan weer maar rond een graad of 15, 16 zit en ook het weekend toont diezelfde temperaturen met wisselvalligheid. Vooral zaterdag nog een aantal verspreide buien. Zondag lijkt het droger te zijn, maar veel meer dan die 15 graden zit er voorlopig niet in.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Er is toch weer onrust in het centrum van Luik. In de late namiddag kwamen weer groepen gemaskerde jongeren toe op het Operaplein. Ze staken opnieuw vuurwerk en bommetjes af en stichtten brand in bushokjes. Ook is straatmeubilair uitgebroken en zijn trams tegengehouden door een blokkade op de sporen. De politie moest net als gisteren ingrijpen met traangas en het waterkanon. De jongeren spelen nu opnieuw kat en muis met de politie. Gisteren duurde dat tot een stuk in de avond. Het gaat om studentenprotest tegen besparingen in het onderwijs. Maar de politie vermoedt dat extreem linkse groeperingen zich ook deze keer in het tumult hebben gemengd. Het verkeer in en rond Antwerpen beleeft een moeilijke avondspits. Er staan lange files, ook op de E313 vanuit Limburg en de Kempen. Die zijn het gevolg van een zwaar ongeval in de vroege namiddag. Op de ring richting Gent botste een vrachtwagen en een motorrijder op elkaar. Die laatste is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De nationale betoging van de vakbonden, nu vrijdag in Brussel, zal allicht ook de nodige impact hebben op het openbare leven. In sommige scholen is hinder mogelijk omdat ACOD Onderwijs zich bij de actie aansluit. De lijn waarschuwt voor een ernstig verstoorde dienstregeling en schrapt 4 op de 10 bussen en trams. Er geldt een alternatieve dienstverlening. Brussels Airport schrapt voorlopig een 140-tal vluchten, omdat minstens één van de bagage afhandelaars zal meestaken. Maandag organiseren de bonden nog een stakingsdag in de openbare diensten. Primoz Roglic is op zijn 36e voor het eerst Europees kampioen tijdrijden. Voor eigen volk pakte de Sloveen goud, voor de Franse Amirail en de Comble. Onze landgenoot Ilan van Wilder kwam 4 seconden tekort voor het brons. Bij de vrouwen is Marlène Reusser voor de 5e keer Europees tijdritkampioen. De Zwitserse won met overmacht. Wegkampioen Demi Vollering was 2e op de dikke 20 seconden. Sandrine Tas reed bij haar eerste deel name de 7e tijd. Het is nog zacht, maar straks betrekt de hemel en kan het overal regenen. Lokaal kan tot 20 mm vallen. Vannacht minima rond 10 graden en droger tegen de ochtend.
1: Nieuws uit je regio. Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salomstervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
3: Met gratis koffie en gebak.
2: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes,

0: 5062 of 050 200402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda

0: Wel zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Vanavond vannacht gaat het regenen. Veel regenen. Een actief front trekt door en er komt flink wat neerslag binnen. In de loop van de nacht kan dat gemakkelijk om 5 tot 10 liter water per vierkante meter gaan. Ook begeleid door heel wat wind. Die wind die komt uit een noordwestelijke tot noordelijke richting. Hij kan zeker aan de kust fors aantrekken. Daar kan dat tegen de ochtend zelfs naar 6, 7 Beaufort toe gaan. Echt veel wind dus. En dat hangt samen met de passage van dat actieve front. Veel wind, veel regen, maar wel hoge temperaturen. Die zitten op heel gemakkelijk ergens rond een 13, 14, 15 graden als minimale waarde. Maar dat zijn dan ook meteen de waarden waar we mee starten morgenochtend vroeg. En daar komt dan niet zo gek veel meer bij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Er is toch weer onrust in het centrum van Luik. In de late namiddag kwamen weer groepen gemaskerde jongeren toe op het Operaplein. Ze staken opnieuw vuurwerk en bommetjes af en stichtten brand in bushokjes. Ook is straatmeubilair uitgebroken en zijn trams tegengehouden door een blokkade op de sporen. De politie moest net als gisteren ingrijpen met traangas en het waterkanon. De jongeren spelen nu opnieuw kat en muis met de politie. Gisteren duurde dat tot een stuk in de avond. Het gaat om studentenprotest tegen besparingen in het onderwijs. Maar de politie vermoedt dat extreem linkse groeperingen zich ook deze keer in het tumult hebben gemengd. Het verkeer in en rond Antwerpen beleeft een moeilijke avondspits. Er staan lange files, ook op de E313 vanuit Limburg en de Kempen. Die zijn het gevolg van een zwaar ongeval in de vroege namiddag. Op de ring richting Gent botste een vrachtwagen en een motorrijder op elkaar. Die laatste is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De nationale betoging van de vakbonden, nu vrijdag in Brussel, zal allicht ook de nodige impact hebben op het openbare leven. In sommige scholen is hinder mogelijk omdat ACOD Onderwijs zich bij de actie aansluit. De lijn waarschuwt voor een ernstig verstoorde dienstregeling en schrapt 4 op de 10 bussen en trams. Er geldt een alternatieve dienstverlening. Brussels Airport schrapt voorlopig een 140-tal vluchten, omdat minstens 1 van de bagage afhandelaars zal meestaken. Maandag organiseren de bonden nog een stakingsdag in de openbare diensten. Primoz Roglic is op zijn 36e voor het eerst Europees kampioen tijdrijden. Voor eigen volk pakte de Sloveen goud, voor de Franse Amirail en de Comble. Onze landgenoot Ilan van Wilder kwam 4 seconden tekort voor het brons. Bij de vrouwen is Marlène Reusser voor de 5e keer Europees tijdritkampioen. De Zwitserse won met overmacht. Wegkampioen Demi Vollering was 2e op de dikke 20 seconden. Sandrine Tas reed bij haar eerste deel namen de 7e tijd. Het is nog zacht, maar straks betrekt de hemel en kan het overal regenen. Lokaal kan tot 20 mm vallen. Vannacht minima rond 10 graden en droger tegen de ochtend.

krijgen een ander weerbeeld. Vandaag is nog niet meteen de volle uitwerking daarvan te zien. Hoewel, ja, er is toch duidelijk meer bewolking. Toenemende bewolking zelfs. En ook een toename van de wind. Nog niet meteen de grote hoeveelheid neerslag. Maar er zal toch wel wat regen beginnen vallen vanavond. En vannacht is dat dan veel meer. Dan trekt een actieve storing door met flink wat regen. 5 tot 10 liter water per vierkante meter. Begeleid door een aanspannende wind die naar noord-noordwestelijke hoek draait. En die kan aan zee vrij krachtig tot krachtig worden met tegen de ochtend zelfs mogelijk 5, 6, 7 Beaufort. Ook windstoten 50, 60, 70 kilometer per uur daarbij. Veel wind dus en ook een echt wisselvallige donderdag met een aantal verspreide buien, felle buien zelfs, met een voorkeur voor het noorden van de provincie, maar dat zijn toch overal grotere buienkansen voor donderdag. Vrijdag trekt dan weer een actieve regenzone door, vrij veel regen, waarschijnlijk de hele dag met maxima die ook dan weer maar rond een graad of 15, 16 zit. En ook het weekend toont diezelfde temperaturen met wisselvalligheid. Vooral zaterdag nog een aantal verspreide buien. Zondag lijkt het droger te zijn, maar veel meer dan die 15 graden zit er voorlopig niet in.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Er is toch weer onrust in het centrum van Luik. In de late namiddag kwamen weer groepen gemaskerde jongeren toe op het Operaplein. Ze staken opnieuw vuurwerk en bommetjes af en stichten brand in bushokjes. Ook is straatmeubilair uitgebroken en zijn trams tegengehouden door een blokkade op de sporen. De politie moest net als gisteren ingrijpen met traangas en het waterkanon. De jongeren spelen nu opnieuw kat en muis met de politie. Gisteren duurde dat tot een stuk in de avond. Het gaat om studentenprotest tegen besparingen in het onderwijs. Maar de politie vermoedt dat extreem linkse groeperingen zich ook deze keer in de tumult hebben gemengd. Het verkeer in en rond Antwerpen beleeft een moeilijke avondspits. Er staan lange files, ook op de E313 vanuit Limburg en de Kempen. Die zijn het gevolg van een zwaar ongeval in de vroege namiddag. Op de ring richting Gent botsten een vrachtwagen en een motorrijder op elkaar. Die laatste is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De nationale betoging van de vakbonden, nu vrijdag in Brussel, zal allicht ook de nodige impact hebben op het openbare leven. In sommige scholen is hinder mogelijk omdat ACOD Onderwijs zich bij de actie aansluit. De lijn waarschuwt voor een ernstig verstoorde dienstregeling en schrapt 4 op de 10 bussen en trams. Er geldt een alternatieve dienstverlening. Brussels Airport schrapt voorlopig een 140-tal vluchten, omdat minstens 1 van de bagage afhandelaars zal meestaken. Maandag organiseren de bonden nog een stakingsdag in de openbare diensten. Primož Roglič is op zijn 36e voor het eerst Europees kampioen tijdrijden. Voor eigen volk pakte de Sloveen goud, voor de Franse Amirail en De Comble. Onze landgenoot Ilan van Wilder kwam 4 seconden tekort voor het brons. Bij de vrouwen is Marlène Reusser voor de 5e keer Europees tijdritkampioen. De Zwitserse won met overmacht. Wegkampioen Demi Vollering was 2e op de dikke 20 seconden. Sandrien Tas reed bij haar eerste deel namen de 7e tijd. Het is nog zacht, maar straks betrekt de hemel en kan het overal regenen. Lokaal kan tot 20 mm vallen. Vannacht minima rond 10 graden en droger tegen de ochtend.
1: Nieuws uit je regio.
2: Moventje ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
3: Banink.
2: Nieuwe vriendinnen?
3: Ook niet.
2: Fitnessabonnement?
3: Probeer nog een keer.
2: Geen idee, vertel ik hè?
3: Een nieuwe outfit hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
2: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
3: Ik ook, tot ik er gevonden en hè? Zijn de rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
2: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
3: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humpel.

Heverdink met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be. Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor-consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gillot en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
4: De Brugse Radio.

Er is toch weer onrust in het centrum van Luik. In de late namiddag kwamen weer groepen gemaskerde jongeren toe op het Operaplein. Ze staken opnieuw vuurwerk en bommetjes af en stichtten brand in bushokjes. Ook is straatmeubilair uitgebroken en zijn trams tegengehouden door een blokkade op de sporen. De politie moest net als gisteren ingrijpen met traangas en het waterkanon. De jongeren spelen nu opnieuw kat en muis met de politie. Gisteren duurde dat tot een stuk in de avond. Het gaat om studentenprotest tegen besparingen in het onderwijs. Maar de politie vermoedt dat extreem linkse groeperingen zich ook deze keer in het tumult hebben gemengd. Het verkeer in en rond Antwerpen beleeft een moeilijke avondspits. Er staan lange files, ook op de E313 vanuit Limburg en de Kempen. Die zijn het gevolg van een zwaar ongeval in de vroege namiddag. Op de ring richting Gent botste een vrachtwagen en een motorrijder op elkaar. Die laatste is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De nationale betoging van de vakbonden, nu vrijdag in Brussel, zal allicht ook de nodige impact hebben op het openbare leven. In sommige scholen is hinder mogelijk omdat ACOD Onderwijs zich bij de actie aansluit. De lijn waarschuwt voor een ernstig verstoorde dienstregeling en schrapt 4 op de 10 bussen en trams. Er geldt een alternatieve dienstverlening. Brussels Airport schrapt voorlopig een 140-tal vluchten, omdat minstens één van de bagageafhandelaars zal meestaken. Maandag organiseren de bonden nog een stakingsdag in de openbare diensten. Primoz Roglic is op zijn 36e voor het eerst Europees kampioen tijdrijden. Voor eigen volk pakte de Sloveen goud, voor de Franse Amirail en de Comble. Onze landgenoot Ilan van Wilder kwam 4 seconden tekort voor het brons. Bij de vrouwen is Marlène Reusser voor de 5e keer Europees tijdritkampioen. De Zwitserse won met overmacht. Wegkampioen Demi Vollering was 2e op de dikke 20 seconden. Sandrine Tas reed bij haar eerste deel namen de 7e tijd. Het is nog zacht, maar straks betrekt de hemel en kan het overal regenen. Lokaal kan tot 20 mm vallen. Vannacht minima rond 10 graden en droger tegen de ochtend.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

Er is toch weer onrust in het centrum van Luik. In de late namiddag kwamen weer groepen gemaskerde jongeren toe op het Operaplein. Ze staken opnieuw vuurwerk en bommetjes af en stichten brand in bushokjes. Ook is straatmeubilair uitgebroken en zijn trams tegengehouden door een blokkade op de sporen. De politie moest net als gisteren ingrijpen met traangas en het waterkanon. De jongeren spelen nu opnieuw kat en muis met de politie. Gisteren duurde dat tot een stuk in de avond. Het gaat om studentenprotest tegen besparingen in het onderwijs. Maar de politie vermoedt dat extreem linkse groeperingen zich ook deze keer in het tumult hebben gemengd. Het verkeer in en rond Antwerpen beleeft een moeilijke avondspits. Er staan lange files, ook op de E313 vanuit Limburg.

0: Maandag organiseren de bonden nog een stakingsdag in de openbare diensten. Primož Roglič is op zijn 36e voor het eerst Europees kampioen tijdrijden. Voor eigen volk pakte de Sloveen goud, voor de Fransen Amirail en De Comble. Onze landgenoot Ilan van Wilder kwam 4 seconden tekort voor het brons. Bij de vrouwen is Marlène Reusser voor de 5e keer Europees tijdritkampioen. De Zwitserse won met overmacht. Wegkampioen Demi Vollering was tweede op de dikke 20 seconden. Sandrien Tas reed bij haar eerste deel namen de 7e tijd. Het is nog zacht, maar straks betrekt de hemel en kan het overal regenen. Lokaal kan tot 20 mm vallen. Vannacht minima rond 10 graden en droger tegen de ochtend.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Verliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Altijd schone muziek.

0: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor-consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de hosts van de gekende podcast Discours met de Boys, Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen en nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
0: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497-90-7179.
0: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: De Brugse Radio.

0: charcoal. Minus 3 degrees, high winds.
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

0: VBRO 2. Alle gouden hits van jaar tot jaar.
1: De beste muziek voor het Brugse omland.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In Luik is het treinstation Guillemin een klein uur afgesloten geweest door de rellen met studenten in het stadscentrum. Ook een kermis vol kinderen moest sluiten door het gevaar. De politie kon 32 heethoofden oppakken, maar in bijna alle gevallen ging dat om bestuurlijke arrestaties. Voor de tweede dag op rij richtten de jongeren vernielingen aan en bestookten ze de politie. Ze viseerden ook winkels van onder meer Fnac en Bees. Vele handelszaken sloten de deuren nadat hen dat via B-Alert was gevraagd. Bevoegd onderwijsminister Glatigny heeft intussen opnieuw overlegd met de grootste scholierenkoepel in Wallonië. Ze zegt te willen luisteren naar het protest, maar benadrukte tegelijk dat de geplande besparingen moeten blijven. Er is onlangs een aanslag verijdeld op een belangrijke magistraat in ons land. De politie wekte de man 's nachts nadat uit onderzoek bleek dat een bom onder zijn wagen was geplaatst. Dat zegt de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Volgens de man komen steeds vaker dreigingen vanuit het drugsmilieu gericht aan magistraten en gerechtelijk personeel en dringen betere beschermingsmaatregelen zich op. Vooral tijdens verplaatsingen zijn rechters erg kwetsbaar voor criminele acties, zegt hij. Er zijn meer details bekend over de man die drugs heeft verkocht aan Brian Brigou op de dag dat hij en zijn zoontje van 5 spoorloos verdwenen. Volgens Franstalige media gaat het om een Noord-Afrikaanse dakloze man van 29 die illegaal in ons land verblijft en geregeld opduikt in Charleroi. De man heeft toegegeven dat hij de cocaïne verkocht aan Brigou, maar betwist dat dit tot de man zijn dood heeft geleid. Brigou zou al maanden een trouwe klant van hem zijn geweest. En eerste klasser KV Kortrijk heeft een nieuwe hoofdtrainer. Daniel Beichler, een Oostenrijker van 37 die eerder coach was van Red Bull Salzburg, krijgt de zware taak om de West-Vlamingen uit de degradatiezone te halen. Kortrijk staat op een gedeelde laatste plaats met KV Mechelen en Cercle Brugge en is onlangs ook in de bekercompetitie uitgeschakeld door een amateurclub. Beichler ondertekende een contract tot in 2028. Na een nacht met regen en wind en minima rond 10 graden wacht weer een echte herfstdag. Wisselvallig met slechts af en toe een streepje zon en hooguit 14 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.nl.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De Brugse Radio.
5: Max, era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

In Luik is het treinstation Guillemin een klein uur afgesloten geweest door de rellen met studenten in het stadscentrum. Ook een kermis vol kinderen moest sluiten door het gevaar. De politie kon 32 heethoofden oppakken, maar in bijna alle gevallen ging dat om bestuurlijke arrestaties. Voor de tweede dag op rij richtten de jongeren vernielingen aan en bestookten ze de politie. Ze viseerden ook winkels van onder meer Fnac en Bees. Vele handelszaken sloten de deuren nadat hen dat via B-Alert was gevraagd. Bevoegd onderwijs minister Glatigny heeft intussen opnieuw overlegd met de grootste scholierenkoepel in Wallonië. Ze zegt te willen luisteren naar het protest, maar benadrukte tegelijk dat de geplande besparingen moeten blijven. Er is onlangs een aanslag verijdeld op een belangrijke magistraat in ons land. De politie wekte de man 's nachts nadat uit onderzoek bleek dat een bom onder zijn wagen was geplaatst. Dat zegt de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Volgens de man komen steeds vaker dreigingen vanuit het drugsmilieu gericht aan magistraten en gerechtelijk personeel en dringen betere beschermingsmaatregelen zich op. Vooral tijdens verplaatsingen zijn rechters

0: uit de degradatiezone te halen. Kortrijk staat op een gedeelde laatste plaats met KV Mechelen en Cercle Brugge en is onlangs ook in de bekercompetitie uitgeschakeld door een amateurclub. Pajgler ondertekende een contract tot in 2028. Na een nacht met regen en wind en minima rond 10 graden wacht weer een echte herfstdag. Wisselvallig met slechts af en toe een streepje zon en hooguit 14 graden.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Lever liefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

0: gratis app van de Brugse Radio.
1: VBRO 2.
0: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Brugse Radio.
0: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij VBRO 2.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.